U hoorde Then and Now, the music of the great master continues, van Ali Akbar Khan. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op de website van de concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

spannen, tijd verzuim. Ik had wel ruim, ik had wel ruim. Drie pastokjes kunnen likken. Oh, men zou van dorstje stikken. Oh, men zou van dorstje stikken. Al het kwakelen moet vervelen. Het is maar een tijd verzuim. Ik had wel ruim, ik had wel ruim. Drie pastokjes kunnen likken. Oh, men zou van

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Dag luisteraars, dit is Sans Souci. In onze serie rond Mozart komen we aan in 1789. Een van Mozarts laatste jaren, al kan niemand dat op dat moment nog bevroeden. In deze jaren verandert zijn stijl voorzichtig. Hij is niet meer zo melodisch als voorheen. Hij experimenteert meer. Ook de invloed van de barokmuziek doet zich gelden. Daar gaan we volgende week dieper op in. Een typisch werk uit deze tijd is zijn laatste pianosonate, zijn 18e. In grote lijnen volgt het werk de opbouw van al Mozarts pianosonates. Toch is er iets veranderd. De muziek is polyfoon, alsof Mozart de laatste tijd veel Bach heeft gespeeld. Dat maakt de sonate minder geschikt als lesmateriaal en ook minder geschikt voor de amateurmarkt.

Dat was de 18e pianosonate van Mozart, gespeeld door Maria João Pires. Een ander werk uit 1789 is het Quintet voor klarinet en strijkers. En ook dit werk is op zijn manier kenmerkend voor de rijpe Mozart. Sowieso vanwege de klarinet, een instrument waar Mozart hoe langer hoe meer om gaf. Maar ook vanwege de benadering. Meestal is dit soort composities concertant opgebouwd. De klarinet is een solist, terwijl de strijkers daar als een miniatuurorkest tegenover staan. Hier krijgt elk van de vijf instrumenten op zijn tijd een solo te spelen en wordt ook de klarinet aan de losse strijkers gepaard. Is steeds weer andere combinaties. Het is dus echte kamermuziek.

U hoorde het klarinetquintet in A groot van Mozart. Sabine Meijer samen met het Carmina-kwartet. Tot slot keren we terug bij een genre waar we lang niets van gehoord hebben, de concertaria. We zijn op dit genre ingegaan toen we Mozarts kinderjaren behandelden. In Londen en Den Haag had hij concertaria's gecomponeerd. Dat deed hij om het schrijven van aria's in de vingers te krijgen voordat hij zich aan een complete opera zou wagen. Maar Mozart heeft zijn hele leven losse aria's geschreven voor uiteenlopende doeleinden. De twee die we nu gaan horen waren bedoeld als toevoeging aan opera's van anderen. De eerste, Alma Grande Nobile Core, was voor Il Due Baroni van Domenico Cimarosa. De tweede, Vado Madove, zat in een Weense versie van Il Burbero di Buon Covore van Martin Isoler.

Veehouder speelde hij al op jonge leeftijd viool en altviool in kroegen, op de kermis, maar ook in de Berliner Philharmoniker. Eenmaal dirigent was Schergen een van de vurigste pleitbezorgers van de nieuwe muziek. Hij was leider van Berlijnse arbeiderskoren, radiopionier en op latere leeftijd elektroakoestisch onderzoeker in een Zwitsers bergdorp. Zijn motto daarbij was: alles hörbar machen. We beginnen bij de modernist Arnold Schönberg. In 1912 speelde de 21-jarige Schergen altviool bij de première van Schönbergs Pierrot Lunaire. Tijdens de tournee die daarop volgde, vertrouwde Schönberg hem de directie van dit weerbarstige werk toe. Het werd zijn debuut als dirigent. U die als scheppend mens voor mij de gebeurtenis van mijn leven bent, schreef hij jaren later aan Schönberg. U kunt nu gaan luisteren naar Schönbergs 5 orkestenstukken uit 1909. Het zijn 5 korte, vrij atonale stukken waarin de klankkleur de hoofdrol speelt. Vooral in het derde deel, getiteld Farben. Herman Schergen dirigeert hier het Radioorkest van Turijn in een opname uit 1958.

Zo klonken de fünf orkesterstukken van Arnold Schoenberg, gespeeld door het radioorkest van Turijn onder leiding van Hermann Scherchen. In Gustav Mahler zag Scherchen de eerste expressionist. Al op zijn 15e boog hij zich over de zojuist verschenen partituur van Mahlers 6e symfonie. Jaren later, in het Leipzig van de vroege jaren 20, gaf hij een bijna volledige Mahler-cyclus. Nadat hij in 1932 Mahlers Adagio uit de onvoltooide 10e tweemaal op één avond had gedirigeerd, schreef hij: "Dit werk put mij zeer uit. 30 minuten van diepste zielenrust, van breedste en meest ingehouden lyriek." We horen nu dat Adagio met het Rundfunk Symfonieorkest Leipzig. Hermann Scherchen dirigeerde deze live-opname in het Mahler herdenkingsjaar 1960.

U hoorde het adagio uit Gustav Mahler's onvoltooide 10e symfonie met het Rundfunksymfonieorchester Leipzig onder leiding van Hermann Scherchen. Scherchen was voorvechter van de muziek van tijdgenoot Anton Webern. Zo leidde hij in 1938 de wereldpremière in Londen van diens kantate Das Augenlicht. De Passacaglia uit 1908 behoort tot Weberns vroegste periode. Hij schreef het als afstudeerstuk bij Schönberg. Van de latere, compacte Webern is hier nog weinig te horen. De Passacaglia staat in een laatromantische traditie. Het is een weelderig orkeststuk dat het meest aan Mahler doet denken. De strijkers zetten de opening pizzicato in, waarna zich een reeks van variaties ontvouwt. Een aanpak die Webern ontleende aan de Passacaglia finale van Brahms' 4e symfonie. De toonsoort is D-klein, al rekt Webern die tonaliteit flink op. Luistert u naar Anton Webern's Passacaglia met het Keulse Radiosymfonieorkest, gedirigeerd door Hermann Scherchen in een opname uit 1958.

Dat was Webern's Passacaglia met het Keulse Radiosymfonieorkest. In zijn lange loopbaan dirigeerde Herman Scherchen de premières van ongeveer 200 werken. Van Berg en Stravinsky tot Varese, Nono en Xenakis. Na de Tweede Wereldoorlog, met de opkomst van de langspeelplaat, werd Scherchen gecontracteerd door het Amerikaanse label Westminster. Hij maakte zo'n 170 plaatopnames in een breed repertoire, vaak met eigenzinnige en soms omstreden interpretaties. Voor Westminster nam Scherchen ook muziek op van de Zwitsers-Franse componist Arthur Honegger. Met diens Chant de Joie besluiten we deze aflevering. Het is een kort orkestwerk, een lied van vreugde, uit 1923. U hoort het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Herman Scherchen in een opname uit 1954. Deze aflevering van Sonoor werd samengesteld door Anton van Kempen. Techniek Robert Oro, presentatie Iris Rolands.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Nacht Zonder Bach. Met weer een prachtige cantate waarmee we beginnen. Namelijk nummer 68. Alzo had God die wild geliebt. En is geschreven voor Tweede Pinksterdag. Dat hoor je ook, want hij is vruchtevol. En hij is uitgevoerd op 21 mei 1725. Toen zat Bach dus alweer 2 jaar in Leipzig. De tekst is niet onbelangrijk van Christiane Marianne van Ziekler. En die teksten, daar hield Bach erg veel van. Dat hoor je ook, want hij is vruchtevol. En hij is uitgevoerd op 21 mei 1725. Toen zat Bach dus alweer 2 jaar in Leipzig. De tekst is niet onbelangrijk van Christiane Marianne van Ziekler. En die teksten, daar hield Bach erg veel van.

One Day was dat van de soundtrack van Pirates of the Caribbean at World's End. Muziek van Hans Zimmer. En die kunt u 24 oktober horen in een candlelight concert in Maastricht. Maar wie het ook groot en spectaculair wil horen, ja, die kan op 1 november in de Ahoy terecht. Onze CD van de week nu. Natalie Stutzman kiest niet voor het vertrouwde recept van breed uitgesponnen tempi, maar ook niet voor authentieke instrumenten. Volgens haar eigen toelichting probeert ze met ze juist een Austro-German Romantic Sound met het orkest op te bouwen. Stutzman's benadering is bewegelijk, vooral gericht op helderheid en onderlinge samenhang. Zij bracht een vierde van Bruckner uit en die overtuigt, vooral door haar natuurlijkheid, aldus de recensenten. De Atlanta Symphony speelt uiterst verzorgd en beschikt over fraaie, ronde koperklanken die nooit agressief uithalen. En dat past bij Stutzman's visie, die intensiteit belangrijker vindt dan volume. Hier het scherzo.

De vierde van Anton Bruckner was dat, uitgevoerd door het Atlanta Symphony Orchestra onder leiding van Nathalie Stutzman. En dat is meteen onze CD van de week. Die kwam uit in juli dit jaar, 2026, op Warner Classics. De Libanese band Sanam scoorde succes op festivals als Le Guess Who en Rewire. Gitaren, drums en elektronica, met daardoorheen Arabische zang en poëzie, in een opzwepende mix van stijlen. Een Egyptische folksong naast een 12e eeuws Persisch gedicht en een tekst van de Libanese schrijver Paul Shaoul. Dit alles te horen op het recente album Samtou Sautam, dat verscheen op het label Constellation Records. Samtou Sautam, vrij vertaald is dat Ik hoorde een stem, werd opgenomen in Beirut met producer Radwan Ghazi Moumneh en maakt de actualiteit voelbaar. De afgelopen 5 jaar voelt het alsof iedereen Libanon verlaat, zegt Sandy Shamoun, zangeres van Sanam. Het album gaat daar niet letterlijk over, maar over het idee dat er iets van je weggaat. Een afstand tot gebeurtenissen, ook al maak je ze zelf mee. Een afstand tot je huis, ook al woon je erin. Sanam treedt op in het Bimhuis op zondag 18 oktober om 8:30 met werk van deze nieuwe CD Samtou Sautam.

Habibon van Sanam was dat zondag live te horen in het BIM-huis. Eergisteren op 12 oktober was op NPO 2 Extra de documentaire Satie tussen de noten te zien. Zijn muziek is nog altijd van grote invloed op de moderne muziek. En in die documentaire komt het volgende nummer voor, Satie 2, uitgevoerd door de Franse artiest Thilassine.

Satie 2 door Tia Lacine. Nee, Tia Lacine, zo heet hij, deze Franse artiest. De documentaire Erik Satie, Tussen de Noten, kunt u bekijken op NPO Start. Een hele boeiende documentaire over deze excentrieke componist. Op 2 oktober bracht het label Chandos een cd uit met werk van de in 1946 overleden Britse componist Granville Bantock. Op de cd staan twee grotere stukken en ook een ouverture. Een van die grotere werken is English Scenes. En daarvan laten we u het vijfde deel horen. En dat heet Hornpipe Sailor's Dance. En het wordt gespeeld door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba.

U hoorde deel 5 van English Scenes van Granville Bantock. Een zeemansdans was het en het werd gespeeld door het BBC Scottish Symphony Orchestra met dirigent Roman Gamba. Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat de beroemde luitist en componist John Dowland overleed. En ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar nemen de Engelse countertenor William Knight en de Nederlandse luitist Mike Ventros u mee naar Dowlands wereld. Op zaterdag 17 oktober om 8 uur kunt u ze horen in de Remonstrantse Kerk in Alkmaar. Met een selectie van beroemde en minder bekende luidliederen en solowerken laten Knight en Ventros horen hoe Dowland de melancholie tot kunst verhief. Muziek vol weemoed, waarin na de somberde toch steeds weer het licht doorbreekt. Semper Dowland, semper Dolens. Altijd Dowland, altijd bedroefd, is de titel van een van Dowlands mooiste solowerken voor luid. Het was tevens zijn lijfspreuk.

0: Joris Savalje met Semper Dowlands, Semper Dowlands van John Dowland. En meer van Dowlands melancholische muziek kunt u horen dus in Alkmaar Remonstrantse Kerk zaterdag 17 oktober om 8 uur 's avonds.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Vanaf donderdag 15 oktober is in de Nederlandse bioscopen de film Yuri te zien. En de film vertelt het waargebeurde verhaal van de vriendschap tussen de uit de Sovjet-Unie gevluchte concertpianist Yuri Egorov en de Nederlandse journalist Jan Brokke. Het indringende verhaal is gebaseerd op de roman In het huis van de dichter van Jan Brokke, een uitgave uit 2008. De personages worden gespeeld door Joes Brouwers als Brokke en de Georgische acteur Levan Gelbankiani als Yuri. De film leunt op het tedere spel van de twee. Brouwers als de iets wat preutse, uit een Puriteins gezin afkomstige denker, en Gelbankiani als de getraumatiseerde artiest die is blijven dromen van een toekomst in de Sovjet-Unie, maar de dood vond in Amsterdam. Meer informatie vindt u in de filmkrant, filmkrant.nl. En luister nu naar Yuri Egorov met Novelletten, opus 21, nummer 1 van Schumann.

0: Markiert und kräftig. Nummer 1 uit de novelette opus 21 van Robert Schumann. U hoorde pianist Yuri Egorov, over wie aanstaande donderdag een film in de bioscopen verschijnt. En die film die heet Yuri. Dan de Oostenrijkse pianist Aaron Pilsen bracht op 25 september 2026 zijn album Chopin de Complete Etudes uit. En daarvan laten we hier de etude nummer 12 in C klein horen.
1: Niet. We hebben een technische storing.
0: Luisteraars, we hebben een technische storing. Dus u gaat iets anders horen, vermoed ik. Ik kijk even naar de technicus. Wij zoeken de muziek. We laten u niet langer wachten. We gaan u laten luisteren naar de column van Aukelien van Hoytema, die op reis ging.

Bij ieder bezoek aan Zuid-Spanje, Andalusië, krijg ik al bij het verlaten van het vliegtuig een sterk historisch besef van deze indrukwekkende, soms ruige streek. Ik zie de Romeinen voor me, die machtige waterwerken bouwden in de voor hen zo belangrijke provincie. En ik voel bij wijze van spreken die indrukwekkende Moorse periode om me heen, waarin er wetenschappelijk zoveel tot stand kwam naast paleizen als het Alhambra. Ook is de streek niet los te denken van de flamenco, met zijn Arabische invloeden die de inspiratie vormden voor niet alleen Spaanse componisten als Albéniz en de Falla, maar ook die van over de grens als Franse componisten Ravel en Bizet. Het is allemaal niet los te denken van het landschap, waar al eeuwenlang een gevecht wordt gestreden met de droogte en de grond met hard werken geschikt moet worden gemaakt voor bebouwing van gewassen. In de valleien zie ik de olijfgaarden die met doeste arbeid onderhouden worden en daarboven torenen machtige kale rotsen. Dat alles wordt me nog meer duidelijk door de ogen van mijn lagere schoolvriendin Saskia, die ik met andere schoolvriendinnen bijna jaarlijks mag bezoeken. Wat is er mooier om herinneringen aan onze ouderlijke huizen op te halen? We hebben elkaars ouders nog goed gekend. Jaren geleden kwam Saskia naar deze streek met haar verse echtgenoot Klaas om hun geluk te beproeven in heel wat anders dan waartoe ze waren opgeleid. Hij was jurist en zij deed de Haagse Kunstacademie. Ze kochten een meubelfabriek, waar zij de meubels ontwierp en hij de zaken leidde met veel idee. Daar bleef het niet bij. Toen de fabriek goed liep, trokken ze het land in en kochten een oude boerderij met een groot stuk grond. Het land was te onvruchtbaar voor goed graan, maar na experimenteren met het zaaien van gras bleek dat zo'n succes dat er koeien moesten komen om het op te eten. Zo'n 30 jaar geleden begonnen ze met een lokaal ras zo te fokken dat het een sterk, bovendien vriendelijk soort werd met een kastanjebruin fluwelen huid en grote sierlijke horens. Ja, deze koeien hebben gewoon hun horens nog, stadsbewoner. Inmiddels heeft Saskia, Klaas is er helaas niet meer, het beheer over zo'n 85 koeien en een aantal stieren. En 48 kalveren die zonder hulp in de wei geboren worden. En een groot aantal op komst. Er komt zelden een dierenarts aan te pas. Saskia heeft zich ontwikkeld tot een boeiende, verhalende bioloog en natuurexpert. En geeft haar liefde voor de haar omringende natuur aan ons door. En 's avonds kijken we hoog op de heuvels, te midden van de vrede grazende runderen, naar de rode ondergaande zon met in de verte een schitterend coulisselandschap. Het verhaal van Saskia en Klaas is dat van onvermoeibaar werkende Nederlanders in den vreemde, die met een ongelooflijk respect en inlevingsvermogen voor de Spaanse cultuur en natuur een bijdrage leveren aan haar duurzaamheid en bloei. Wat heeft dit alles met muziek te maken, zult u vragen. Saskia nam ons, haar lagere schoolvriendinnen, mee naar de uitvoeringen van zarzuela's, de Spaanse operette, trakteerde ons op kleine concertjes met Spaanse kamermuziek en we slaan een bezoek aan het nabijgelegen stadje Ronda nooit over. El Tajo is de diepe door eeuwenoude natuurstenen bruggen overspannen kloof die de stadsdelen scheidt. Onderin kronkelt er een riviertje. De magie van het stadje wordt bepaald door de 450 jaar oude stierenvechtersarena en, hoewel het stierengevecht nou niet bepaald mijn favoriete kijksport is, ben ik altijd onder de indruk van de dubbele galerij met Toscaanse zuilen die de zanddiameter van 66 meter omringen. Die Plaza de Toros was de uitgelezen plaats om in 1984 de operaverfilming van Bizet's Carmen van regisseur Francesco Rosi op te nemen. Met Julia Migenes in de hoofdrol van de vrijgevochten zigeunerin, Placido Domingo als de ongelukkige minnaar Don José en Ruggero Raimondi als de stierenvechter Escamillo. De film maakte in der tijd diepe indruk en ik kom er niet los van, ook weer bij mijn laatste bezoek. En Bizet's melodieën zoomen door mijn hoofd wanneer Saskia ons op zondag meeneemt naar de markt die gerund wordt door de Gitanos, waarvan Carmen er eentje was.
Op weg terug naar het vliegveld wijst ze ons op de eeuwenoude torens die op de toppen van de bergen werden gebouwd als communicatienetwerk. De zon komt op en de bergen worden helder en nog steeds zingt Escamillo met Carmen hun prachtige duet Si tu m'aimes in mijn hoofd.

Dat was de column van Aukeline van Hoytema, waarvoor dank. Een verhaal naar aanleiding van een bezoek aan haar oude schoolvriendin in Zuid-Spanje. Wij gaan kijken of wij weer verder kunnen met de uitzending, want we kampen hier met een internetstoring. Maar ik vertelde u net al over de nieuwe cd van de Oostenrijkse pianist Aaron Pilsan. Zijn nieuwe album heet Chopin, de complete etudes. We gaan er wat van laten horen.

Dat was pianist Aaron Pielsan. En hij speelde de etude nummer 12 in C-klein van Frédéric Chopin. En dit nummer is terug te vinden op zijn nieuwe album Chopin, The Complete Etudes. Museum De Lakenhal in Leiden presenteert de expositie De Tuin der Lusten, de 17e eeuw in bloei. Daar zie je hoe bloemen in de 17e eeuw schoonheid, wetenschap, verlangen en vergankelijkheid verbeelden. Er hangt werk van onder andere Jan Breugel de Oude, Clara Peters, Anna-Maria Janssens en Jan Davidszoon de Heem. Zij schilderden alle boeketten, peperdure tulpen, krioelende insecten en wonderlijke rariteiten. En volgens het museum ontvouwt zich een totaal ervaring waarin kunst, natuur en verbeelding samenkomen. Een componist uit de 17e eeuw aan wie je kunt denken als het over de Tuin der Lusten gaat, is Barbara Strozzi. Zij schreef passievolle vocale muziek waarin ze de grenzen van het verlangen verkende. Luister naar Che si può fare.

0: Ik kan ook niet.
1: Ja, we moesten deze fraaie zang abrupt stoppen, omdat wij, ik zei het al, kampen met een internetstoring. Daardoor kunnen wij niet alle muziek laten horen zoals we dat graag zouden willen. We gaan door. Dan komen we nu bij een concertreeks van het IHMS. En die concertreeks gaat plaatsvinden in de provincie Noord-Holland. Ik heb aan de telefoon de directeur van het IHMS en dat is Maria Paula Major. Goedemiddag, Maria Paula.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nog even voor de goede orde. Wat is ook alweer het IHMS?
2: Ja, IHMS is, staat voor International Holland Music Sessions. En dat is al bijna 40 jaar echt een begrip in de internationale talentontwikkelingswereld voor de klassieke muziek. Er worden masterclasses gegeven in de zomer met een festival daaromheen waarop klassieke toptalenten meteen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Dus wij staan ook echt voor van talent naar podium, om jonge talenten die stap te laten maken.
1: Om ze te laten wennen aan het optreden en hoe je daarmee omgaat met een publiek opeens.
2: Ja, en ook wat is een professionele werkomgeving? Alle dingen die bij een professionele klassieke muzikus komen kijken, dat proberen wij wel aan te stippen. Dus ook bijvoorbeeld je digitale zichtbaarheid. Allemaal dat soort dingen proberen we wel ondersteuning in te bieden.
1: Komen de studenten of de muzici ook echt uit het buitenland invliegen hiervoor?
2: Ja, absoluut. Dus zeker voor de Academy die wij in de zomer doen. Dat is echt, die komen van Australië tot Japan. Echt superleuk. En voor het project wat we nu hebben, Moving Talent, waar de concertserie in Noord-Holland, daarvoor hebben we een open call eruit gedaan. En er is een Nederlands-Noorse altviooliste uitgekomen, Amerikaanse pianist en een Poolse cellist.
1: En een open call, is dat een oproep van wie heeft er zin? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, Moving Talent staat voor we willen allemaal graag dat klassieke muziek levend blijft en in beweging blijft. Dus we hebben een open call gedaan dat jonge klassieke toptalenten zelf een plan mogen indienen met hoe de klassieke muziek vooruit kan gaan. We zien vaak, vooral in Nederland staat er echt om een subsidieland. Dus een subsidiegever zegt, we willen graag dat je dit of dit doet, dan krijg je subsidie. Wij als IHMS hebben gezegd, kom met een goed plan. En wij gaan daarin helpen.
1: En hoe weet je of iemand een toptalent is?
2: Ja, dat zie je natuurlijk aan een video die ze mogen insturen. Dus dan maken wij de selectie.
1: Die concerten die er nu aankomen, ik zal zo de data noemen, die zijn in samenwerking met het Matangi Quartet, waar jij de eerste viool speelt.
2: Ja, dat was heel grappig. Samenwerking met de gemeente Bergen hebben we een plan gemaakt. En toen heb ik, dat moest binnen een korte tijd worden gerealiseerd. Dus ik had allerlei topensembles in Nederland gecontacteerd. Maar de agenda's van iedereen waren vol. En wij hadden met Matangi net bedacht, we hebben een hele zware tour achter de rug. We houden een paar maanden een beetje rustig, dus wij waren eigenlijk de enige optie. Maar het is ontzettend leuk en Matangi doet natuurlijk ook sowieso heel veel aan talentontwikkeling. Dus dat mijn idee viel in goede aarde. En de samenwerking was beklonken.
1: Jullie gaan dus optreden op mooie locaties. Dat hoort ook bij deze concertreeks?
2: Ja, zeker. We zijn in september begonnen in het Concertgebouw. En we zetten de serie voort met het volgende jonge talent. In het Concertgebouw hebben we met Sunny Vascaal gespeeld. En nu komende tijd is er een project met de Amerikaanse pianist Gabriel Christ. Een programma rond Mozart. Heel erg leuk. En dat vindt plaats in de Ruïnekerk in Bergen. En in Theater De Vest in Alkmaar. En in november met Philippe Krasinski-Wiec. Een Poolse cellist. En dat concert vindt plaats ook in de Ruïnekerk in Bergen.
1: Jij bent nu 2 jaar directeur van het International Holland Music Sessions.
2: Ja.
1: Wat zie jij, wat hoor jij? Hè, als je zo kijkt naar wat er allemaal aan jong talent daar optreedt. Wat is dan je indruk?
2: Nou, mijn indruk is dat dat echt toptalent blijft internationaal echt groeien. En dat geeft heel veel hoop voor de klassieke muziek. En ik hoop dat we in Nederland daar aan de basis mag nog wel wat meer dat serieus genomen worden.
1: Nou, dat lijkt me een goede uitspraak om mee te eindigen, Maria Paula. Wat meer serieus en wat meer geld waarschijnlijk. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en natuurlijk veel succes met de concertreeks. Ik ga nu even noemen wanneer, 17 oktober om 8 uur 's avonds in de Ruïnekerk in Bergen. Dan 18 oktober om 12 uur des namiddags in De Vest. Dat is in Alkmaar?
2: Ja.
1: Is in Alkmaar. En dan nogmaals in de Ruïnekerk en dat is op 23 november om 7:45.
2: Daar, ja, helemaal goed.
1: Krijgt u een concert in de serie Moving Talent.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

John Coltrane als big band man. Hij was natuurlijk bekend vanwege zijn werk met zijn kwartetten en met groepen van Miles Davis, et cetera. Maar hij heeft ook wel degelijk wat... John Coltrane als big band man. Hij was natuurlijk bekend vanwege zijn werk met zijn kwartetten en met groepen van Miles Davis, et cetera. Maar hij heeft ook wel degelijk wat big band...

John Coltrane met het orkest van Art Blakey in The Outer World. Onder eigen naam maakt hij ook orkestrale opnamen, 1961 met name. De nummers Green Sleeves en Blues Minor. En die nummers zijn in elkaar gezet door Coltrane met McCoy Tyner, de pianist, en Eric Dolphy, de saxofonist. Green Sleeves en Blues Minor.

Blues Miner. Mensen die al wat langer naar jazz op de radio luisteren, die zal het nummer zeker bekend zijn voorgekomen. U luistert nu naar de concertzender World of Jazz met John Coltrane in big band settings. Een hoop mensen denken, vinden, zijn van mening dat A Love Supreme het beste album was wat Coltrane ooit heeft opgenomen. Hij was het zelf ook van mening. Daar kan over getwist worden misschien. We gaan nu luisteren naar twee delen van het nummer Ascension met een groot orkest wat vooral geïmproviseerd is met de hier en daar open plekken voor solisten. En die solisten zijn niet de minste. Behalve John Coltrane op tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Pharoah Sanders tenorsax, Dewey Johnson trompet, Archie Shepp tenor, John Chikai en Marion Brown alt, McCoy Tyner piano, Art Davis en Jimmy Garrison op bas, en als ze eraan toekomen, Elvin Jones op drums. Ascension.

Dit is Peter Smits met Dwarsliggers en Buitenbeentjes. Vandaag aflevering 7 van een serie programma's met West Coast Jazz. Jerry Mulligan heeft al een hele reeks wapenfeiten op zijn naam staan als hij plotseling wereldberoemd wordt met een pianoloos kwartet.

De namen van de solisten vindt u in de gidstekst op de website van de concertzender. Dat geldt natuurlijk ook voor Godchild, een compositie van George Wallington.

dan is het nu tijd voor de enige standaard in dit rijtje, Darn That Dream. In de eerste versie hoort u de zanger Kenny Haygood en in de tweede, veel geslaagdere versie, Mel Tormé.

We sluiten af met twee levendige arrangementen die een piepjonge Jerry Mulligan op zijn 18e en zijn 19e voor de big band van Gene Krupa heeft geschreven. In How High the Moon citeert hij Ornithology van Charlie Parker als een tegenmelodie. En ook in Disc Jockey Jump probeert hij de band van Krupa aan het boppen te krijgen. Hier komen How High the Moon en Disc Jockey Jump.

Dit is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag besteden we voor de tweede keer aandacht aan de in Nederland zo goed als onbekende Boris Papandopoulo. Deze Kroatische componist leefde van 1906 tot 1991. Zijn voorgeslacht is zeer gevarieerd. Hij werd geboren in Duitsland, was van Russisch-Joodse afkomst, zijn vader was een Griekse edelman en zijn moeder een Kroatische operazangeres. Naast componist was hij dirigent, pianist, arrangeur, docent, omroepmedewerker en journalist. Hij componeerde bijna 500 werken, van opera's en filmmuziek tot kamermuziek en werken voor piano solo. Ook maakte hij veel transcripties van volksmuziek uit Zuidoost-Europa. En toch is hij buiten Kroatië nauwelijks bekend. In de vorige aflevering stond zijn tweede symfonie centraal. Vandaag draait het vooral om de piano. U gaat zo meteen luisteren naar zijn lyrisch trio voor piano, viool en cello. Papandopoulo schreef het stuk in 1982. Het trio is typisch voor zijn latere werken, waarin hij verschillende stijlen en technieken mengt. Zo is het eerste deel neoclassiek van aard en komen in het tweede deel 12 toonstechnieken om de hoek kijken. In het derde deel zijn duidelijk invloeden van volksmuziek te horen. Deze verschillende stijlen komen misschien de eenheid van het stuk niet ten goede, maar het is wel afwisselend en spannend. Het trio wordt uitgevoerd door pianist Oliver Trindel, violist Amori Quatot en cellist Andrei Jonitsche.

Dat was La Mer van Debussy, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. In de uitzending van vandaag gaat het om de invloed van Debussy op de muziek van de Japanner Toru Takemitsu. Nergens wordt die invloed duidelijker dan in het werk A Gorgeous Gallery of Gallant Inventions uit 1991. Schizo-eclectisch noemde die het stuk dat als ondertitel draagt Say, see, take me. Een regel uit een gedicht van Emily Dickinson dat Takemitsu enorm aansprak omdat hij zelf ook altijd werd overvallen door een magisch gevoel van overweldiging bij het zien van de zee. In Quotation of Dream gaat Takemitsu tamelijk ver in zijn bewondering voor Debussy. Dat blijkt uit meerdere uitvoerige citaten uit La Mer die hij in zijn muziek heeft verwerkt. Ze zijn met het werk van Debussy nog vers in de herinnering heel makkelijk thuis te brengen. Takemitsu schreef het werk voor de pianisten Paul Crossley en Peter Sorkin, die het hier ook uitvoeren, samen met de London Sinfonietta onder leiding van Oliver Nassen.

U heeft geluisterd naar Quotation of Dream van Toru Takemitsu. U hoorde de London Sinfonietta, pianisten Paul Crossley en Peter Serkin en dirigent Oliver Nassen. Een werk van Debussy dat bij Takemitsu bijzonder tot de verbeelding sprak was Prélude à l'après-midi d'une faune. Dat begint met een beroemde fluitsolo. Luister naar dat stuk, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Dat was de prelude à l'après-midi d'un faune, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Debussy's prelude begon met een breekbare fluitsolo. Takemitsu deed hetzelfde in zijn werk From Me Flows What You Call Time uit 1990. Hij schreef dat voor de slagwerkgroep Nexus en de Boston Symphony met zijn toenmalige dirigent Sei Ozawa. Takemitsu's eigentijds impressionistische opvattingen komen hier heel mooi tot uiting. Behalve de lust voor het oor is het stuk ook visueel spectaculair. Twee slagwerkers bedienen via meterslange linten twee sets met chimes die aan het plafond zijn bevestigd en een subtiel, maar heel boventoonrijk ruisachtig getinkel veroorzaken. Luister naar From Me Flows What You Call Time, uitgevoerd door slagwerkgroep Nexus en de Pacific Symphony Orchestra onder leiding van Carl St. Clair.

Dat was From Me Flows, What You Call Time, van Toru Takemitsu. U hoorde slagwerkgroep Nexus en het Pacific Symphony Orchestra onder leiding van Carl St. Clair. De invloed van Debussy op Takemitsu mogen ook blijken uit het gebruik van een zeer specifieke bezetting. In 1915 schreef Debussy zijn sonate voor fluit, altviool en harp. Een combinatie die tot dan toe in de muziekgeschiedenis nog niet was voorgekomen. Takemitsu nam die bezetting over voor een eigen werk. Nu eerst het stuk van Debussy, een van zijn allerlaatste werken trouwens, uitgevoerd door Emmanuel Pahoud fluit, Gérard Cosset altviool en Marie-Pierre Langlamet harp. Er zijn drie delen, pastoraal, interlude en finale.

Dat was de sonate voor fluit, altviool en harp van Debussy, uitgevoerd door Emmanuel Pahout, fluit, Gérard Cosset, altviool en Marie-Pierre Langlamet, harp. Takebitsu vond het werk prachtig en schreef in 1992 ook een stuk voor die bijzondere bezetting. Hij noemde het And Then I Knew It Was Wind. Hij hield het op één deel. Wie goed luistert, kan in de fluit een korte zinspeling horen op het begin van Prélude à l'après-midi d'un faune. Hier is And Then I Knew It Was Wind, uitgevoerd door Maria Piccinini, fluit, Kim Kaskassian, altviool en Sivan Megan, harp.

0: Dat was And Then I Knew It Was Wind van Toru Takemitsu. U hoorde Maria Piccinini fluit, Kim Kassian altviool en Sivan Magan harp. En hiermee komt een einde aan deze thema-uitzending. En u heeft gemerkt, het onderwerp was de invloed van Debussy op Toru Takemitsu. Erik Voermans stelde dit programma samen.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Gebruik maken van samples. Soms doet het resultaat het origineel geen eer aan. Maar wanneer goed gedaan, levert het een kunstwerk op. Welkom bij Pop Art, waar we dit keer stilstaan bij de muziek die een kunstwerk wordt, juist door het gebruik van samples. Dat levert allerlei verschillende resultaten op. Dansbaar, zoals we zo beginnen met The Orb. Heel abstract, zoals Square Meter, die het volledige oeuvre van het Duitse Ansen-label verwerkte in zijn eerste album. Of episch, zoals DJ Shadow daarna. Ook hoort u de jazzy sounds van Ibo Man, de keiharde beats van The Prodigy en de hip-hop van Jungle Brothers met een wel heel erg herkenbare sample. En daarna muziek van de Nederlandse producer Multipanel. Maar daarover later meer. Nu eerst The Orb.
3: As we look at the weather map, we see a cold front with forecast of sub-zero temperatures, with tomorrow's forecast for continued mild. Continued mild?
4: Awed by tradition.

0: Maar zo jong is ze toch al niet meer.
1: Gek, maar goed ook zegt hij.

De inspiratie voor het onderwerp van deze pop art is het nieuwe album Soft Waving with a Tick van de Nederlandse producer Ludo Maas onder zijn artiestennaam Multipanel. Al tijden reist Maas het hele land af langs grote, maar ook kleine en obscure kringloopwinkels op zoek naar muziek. Deze reizen leverden een collectie van 100 platen op die hij sampelde. En met die samples als basismateriaal maakte hij het album waar u zojuist al een flinke teaser van hebt gehoord. In de laatste 7 songs hoorde u namelijk de muziek die pas op 27 november zal uitkomen. Wilt u het hele album horen, dan is 27 november de dag. Inclusief releasefeest in Café Kraft in Breda. En dat brengt ons bijna op het einde van deze pop art. We sluiten af met een track die misschien niet zozeer zelf samplekunst is, maar in de titel een verwijzing heeft naar een van de belangrijkste tools voor samplekunstenaars, de Akai MPC samplers. Van het album Short Circuits van Spielerij is dit MPC Marathon. Deze pop art werd voor u samengesteld door Stefan Koopmanschap. De presentatie was in handen van Marjolein van Elteren.

0: corazón.
1: Okay, damn it. Watch me sleep.

0: 아우디 디아인 데플라로
1: 김윤성

0: 69 69 69 69 69 79 79 79 79 40.
1: Are you gonna sort it out, aren't you?